As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

cuerpo diventa hier di me se wat sê dat my mense is blind, maar as ek

kijk je soms kennen die jammer. Het is het einde van die dag. Ik was verdwaald in die donker. Ik heb mijn pad weer teruggevonden. En vroeger was ik rijk aan woorden. Maar nu is ik stiller, ik heb veranderd. Maar mijn stem blijft brand. Dat is mijn vuur, kom maak je warm.

0: luister steeds een beetje groeten aan Mannekes Roo. Het brengt ons hier nog 7:05. En ons het een boodskap wat hier gekomen het, maar het betekent dat die persoon gaan sommer extra bedaard word. Morgen wens alsjeblieft van Hans van Niekerk geluk met zijn verjaarsdag. Mag hy een lekker bedarfdagje geniet van al die villagers in Colchester, van Tannie Lynette en Johan Miller af. Baie, baie geluk, Hans van Niekerk. Ons hoop jy het een wonderlijke dag daar in Colchester. Hoe lyk jy weer daar in Colchester? Sikkel jylle ook met die paaie wat gevloed is? Ek seker al die rivier raak lekker vol daar ook. Dan het ek nog verkeersnuus ingekry, baie dankie Marius wat dit ingestuur het, wat sê Chelsea Road van Seaview na Lorraine leid daar een groot tak in die een baan van die pad en ook die teenoorgestelde kant van die pad as jy van Montmedy weg afkom, as jy by Chelsea weg indraai. So wees asseblief versigtig, baie takke en grond en bakstene en goed wat in die pad lê, en jylle paar draaie wat as jy om die draai kom en besef jy nie dis daar nie, so wees asseblief versigtig, wolkel jylle jylle self op die paaie vind vandag.
1: Luister FM

0: Monster FM nuus hooftrekke.
1: Jy hoef nie sê die uur, maar Bajane doen een beroep op waakzaamheid te midde van slechte weerstoestande. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne kondig regstellings op die dieselprys af en Indiese hoofminister van minerale en petroleum hulpbronne kondig regstellings op die dieselprys af en Indiese hoofminister weier om te bedank na verkiesingsnederlaag. Bly in

0: Het jij gezien? Die buren is weer op...
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. Bij EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkelen wat hulle nodig het om beter te leer. Met een prettige, buigzame en beproefde benadering. Ons programma verbeter intellectuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om bij die school uit te blink. Gesels met mij, Sonja of Anushka bij 078-155-4010. Vind ons op Facebook bij EduBlocks PE of bezoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met de X. Een blink academische toekomst begint bij ons.

0: Radio.
1: Oei, bykelaars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
2: Het jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoe kom hulle altijd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Luister FM.

0: Biosekuriteit is noodzakelijk, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag, and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

all you fear soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Die klanke van Chris Stein en hy gee vir ons in die bos. Net word het Nicholas Lou met die engel by my, speciale versoekie van Duimpie. En natuurlijk Jean Belcher en San Francisco met my braad. Die tijd so 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskapie wat sê, goeiemiddag Etienne, en mag ek asblief een jaardag wense stuur aan my swaar Louis Snyders met sy 60ste verjaardag vandag. Lieve swaar, my gebed is dat ons hemelse vader jou sal seën met liefde, vreugde en vrede en natuurlijk goeie gezondheid. Hoop jou dag is vol bederf en lang geliefde groete vanuit Jeffrey's Bay. So kom het van Altaf. Sy het gevra so ietsie van Neil Diamond of Steve Hofmeyer. Ek sal kyk of ek hom vir jou kan indruk. Baie, baie dankie. Alta en baie geluk met Louis met sy 60ste verjaarsdag vandag. Hoop jy 'n wonderlijke dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Net hierna het ek vir Simon en Monique in die atelier met die property plat. Is jy in die mark om jou huis te verkoop of in die mark om een huis te koop? Is hulle net die agente om mee te gesels?
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Come on, come on, come on.
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Van jou, ja, van jou zal ik kleppen komen. Met hier aan de handen, jou veilig hou.

Bad Boys Blue, Jungle in My Heart. Lekker muziek op een lekker nat koude woensdag. Is die Big Nick Drive, Big Nick samen met je Willem Botha, reik naar die sterren. Soos ons dinge afskop, is jou weer om die draai sportnies. Is een Willem woensdag, so ons het vermaak Marshall een bykie later. En die laatste hier, kom keir hy saam met ons net hier so in die atelier. Jou top piek aan die boekant van hier, kyk uit vir my gaan op die WhatsApp stuit, is binnenkort val. Is ook daar op Facebook op Big Nick Radio. Brendan Piper sê, hy kan nie slaapie.

Lekker en Kie Christijn op Luister FM, helemaal en share, sê strong enough, ja? En as ek al julle boodskappe so vandag lees in die comments op Facebook, klom sterk mense hier so hoor, hey, ons Luister FM familie, julle is rarig waar klom survivors. Kom ons kyk wat sê die laaste paar boodskappe hier so vir my. Hi, ek het so 8 jaar terug een triple bypass gehad, sê Marius, en hy staan nog steeds. As hy, survivor. Joyce sê, jyp, ek is beslis ene. Hi, Big Nick. Ja, ek geloof ek is een survivor, sê François. Ek het in 1999 een beroerte gehad, toe in 2008 een hartaanval. In 2017 by een bankroof het die rower sy geweer op een afstand van 5 meter op my gerig en 3 keer die sneller getrek en dit het nie afgegaan nie. Dan het ek COVID oorleef en toe nog een beroerte in 2023 gehad. Dit is vir my groot getuienis dat die Here met my was. Lekker aand verder en bly warm. Dankie François, dit is awesome. What a survivor. En ja, dit is een getuienis, nee. Ja, dankie vir die laat weet. Hele paar mense wat sê, ja, Jeffrey's by, hy klap, die storm klap. Jacko wat vir my waarskie en Bula wat vir my video stuur. Ja, wees voorzichtig mense, asseblief, hierdie

monsters was niet light is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het scotvrij weggestap. Soos ik leeg in mijn loopgraaf onder ik, werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bindeleren het om aan vast te klauw.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is,
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Speedico.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7 kilogram potato pocket, a 3 kilogram onion bag, and a 3 kilogram carrot bag for just 149 rand and get a 2 kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: Volg ons op Instagram @ Luister FM.

Lew Kyle. Definitief een van mijn gunstelingen. En lekker om samen met jullie te kijken hier op Klein Zaterdag. Blij net waar jullie is. Ik heb nog baie van jullie treffers wat kom. Jullie is een beetje ampie aangevraagd. Droomsyndroom ook. En een wat ik baie langklaas gehoor het. Baie dankie. Ik moet net gaan kijken wie dit aangevraagd. Debbie. Baie dankie Debbie dat jy hier die volgende jaren aangevraagd. Wanneer laas?

Bătărbesii dahbrec, bătărbesii som. De spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad,

bos herinnering, in een bos vergeet. Ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kierang, kierang my, totdat ek bedoel.

sê vir jou wat het is van my rouw. Hey man, is allemaal lekker in hierdie land van ons. So moet die bult om met een lekker veekje op. Een vierkie wat brand met een topje op die kool en die wereldbeker wat op hand is. Kom ons kyk en ek dink ons bring die wereldbeker terug.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Pa ni Kranse was zij Mira, en Iemo was zij Dak. En zijn vrienden was die Donder en die Rien. En wanneer hij te berg afrol en door een boompje snak, was hij die berg, die storm, alles in.

vrij, wees niet ongebrei. Ik ken voor jou, maar ken jij mij? Baby, zeg voor mij.